U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, vakbond ACV en thuiszorgorganisatie Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam. Maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei twintigers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk. Net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks. Maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Dit is VBRO.

0: je het beste van eigen bodem. VBRO. Wij maken je dag gewoon gezellig.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en thuiszorgorganisatie Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam. Maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei 20ers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk. Net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks. Maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer ziekenfonds CM, vakbond ACV en thuiszorgorganisatie Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam. Maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei 20ers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durdurfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Blocks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk. Net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks. Maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Opening, nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag zijn er veel wolken. Vanochtend trekt daarbij nog een zwak frontje door. Mogelijk valt er hier en daar wat lichte regen. Echt heel weinig, kleine hoeveelheden als het al gebeurt. Want de kans is groot dat we het gewoon droog houden. Temperaturen die zitten vandaag opnieuw rond een graad of 20. Misschien een tikkeltje minder. Vele plekken eerder 19 dan 20. Maar het blijft toch aan de zachte kant. Met ook weer vrij veel wind. Dat blijft een constante. Die wind zit in een westelijke hoek en waait aan de kust opnieuw goed door. Ook boven land toch weer een wat vlagerige wind die staat te blazen. Ook vanavond en vannacht, al neemt die dan geleidelijk wel in kracht af. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deur aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Dit is Facebook.

Welkom thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Beweging.net, een koepel van christelijke sociale organisaties, reageert verontwaardigd op het voorstel van CD&V-voorzitter Sammy Mehdi om als mogelijke begrotingsmaatregel een eventuele indexsprong alleen op werklozen toe te passen. Bij overschrijding van de spilindex zouden de uitkeringen dan eenmalig niet stijgen. De koepel noemt het idee van Mehdi volstrekt onrechtvaardig. Beweging.net groepeert onder meer Ziekenfonds CM, Vakbond ACV en thuiszorgorganisatie Familiehulp. In Rotterdam heeft een grote brand gewoed in kunstmuseum en expositieruimte Brutus Art Space. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is wel aanzienlijke schade, wellicht ook aan tentoongestelde werken. De brandweer kreeg het vuur pas na 2 uur intens blussen onder controle. De rook was te zien tot een eind verderop in de stad. In Elsene in Brussel heeft het gebrand in een gebouw met verschillende studio's. Niemand raakte gewond. De meeste bewoners konden zich in veiligheid brengen voor de brandweer toekwam. Maar één van de studio's is onbewoonbaar. Ook bij dit incident moest de brandweer vaststellen dat in het gebouw geen enkele rookmelder aanwezig was. Dat is nochtans bij wet verplicht. In de Dolomieten in Italië zijn 2 jonge Belgische vrouwen gered door de berghulpdienst. De toeristen, allebei 20ers, werden tijdens een wandeling verrast door hevige regenval. Omdat de rotsen spekglad waren geworden, durfden ze niet meer naar beneden. 6 reddingwerkers konden hen 2 uur later bereiken en ongedeerd weer naar beneden helpen. Een Belgische duiker in Genua had minder geluk. De man van 72 raakte in moeilijkheden tijdens een duik naar een scheepswrak uit de Tweede Wereldoorlog. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En in het tennis mag België een kruis maken over de Davis Cup Finals. In afwezigheid van Bloks en Collignon raakten de Belgen niet voorbij Oostenrijk. Net zoals bij de vorige 4 confrontaties. Nadat Chile en Vliegen hun dubbelspelmatch hadden verloren, rustte de laatste hoop op Sisu Berks. Maar ook die verloor de beslissende wedstrijd van zijn tegenstander Rodionov in 2 sets. Vorig jaar hadden de Belgische mannen nog de halve finales van de Davis Cup gehaald. Tijdens de nacht een dik wolkendek met mogelijk wat regen in het noorden en centrum en minima rond 13 graden. Zondag begint nat, later is het droger vanaf het noorden. Nergens warmer dan een graad of 19.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot -70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag zijn er veel wolken. Vanochtend trekt daarbij nog een zwak frontje door. Mogelijk valt er hier en daar wat lichte regen. Echt heel weinig, kleine hoeveelheden, als het al gebeurt. Want de kans is groot dat we het gewoon droog houden. Temperaturen die zitten vandaag opnieuw rond een graad of 20. Misschien een tikkeltje minder. Vele plekken eerder 19 dan 20. Maar het blijft toch aan de zachte kant. Met ook weer vrij veel wind. Dat blijft een constante. Die wind zit in een westelijke hoek en waait aan de kust opnieuw goed door. Ook boven land toch weer een wat vlagerige wind die staat te blazen. Ook vanavond en vannacht, al neemt die dan geleidelijk wel in kracht af. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Dat heb ik je lang niet gezien.
1: Nee, veel te lang.
0: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
1: This is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
0: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen week weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
2: We made the game, went to our side. Because we're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So we have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
0: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Afitiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioenen won de zevenkamp in het Franse Talens. Norwitz was daar derde. Het was voor Tiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Tiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maximaal tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: Feestzaal Tiga.

En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.

0: Sluit de telefonisch via 056 77 5805.
1: Voor 25 jaar Etrop al shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Fest Saint Pigal.
2: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
3: Op z'n zondags met Rudy Meins.

0: Piet Bambergen en René van Voren, dat waren ze, de Mounties, en deden iedereen lachen in Vlaanderen en Nederland. In de jaren 70 vooral. Dit was hun muzikale bijdrage uit 1965 met Wie is Wie? Ja, wie gaan we allemaal draaien het komende twee uur? Wel, dat hoor je als je uiteraard luistert naar Op z'n Zondags, de wekelijkse afspraak met de muziek van toen. Straks Lilian Saint-Pierre in het tweede uur. Zij vertelt over Canzonissima en haar bijdrage toen. Wat moet ik doen? Zo heet het liedje. En de top 10 van toen is die van 17 september 1983. Maar naar goede gewoonte starten we met iets lekkers. Deze keer Blossom Biscuit.
1: Blossom is een crispy idee bij koffie en thee. Krokante biscuit, zachte karamel, rijstcrispies en cacaofantasie. Blossom is een crispy idee bij koffie en thee. Blossom is een crispy idee bij koffie en thee.
2: Yesterday.

0: 1978 was het jaar van het dorp. En er kwam toen ook een heel mooi boek uit. Heb ik nog altijd in mijn boekenkast staan. Uit dat jaar dus, 78. Paul Roeland met Mijn Dorpje. Het is nog vroeg, maar we gaan toch een beetje ochtendgymnastiek aan je voorstellen. Wie wil meedoen, hou ik niet tegen.
1: De eerste oefening begint vanuit hurkzit. Met de handen in steun voor u op de grond. Zonder de handen of de voeten te verplaatsen, strekt u de beide benen. Nu staat u dus diep voorwaarts gebogen. De benen weer buigen tot gehurkt. En dadelijk verder. Benen strekken en hurken. Benen strekken, hurken. Tracht de knieën volledig te strekken. En de handen blijven steeds op de grond. Lenig strekken en buigen. En strekken. En hurken. Strekken. Hurken. En stop.
2: Muziek van toen. Elke zondagmorgen bij VBRO.

0: Hasta la vista mañana, met een terugblik op de zomer van 1973, maar ook een beetje op de hete zomer van 2026 uiteraard, die bijna op zijn einde loopt. Ja, het is bijna zover, hè? Morgen start de herfst en dit was Cindy in 73 dus. Straks King Harris of collega Eddie Govert, die we straks nog eens horen met Hey Christine, maar ja, eerst gaan we wassen. Wassen, ja, wassen op zondag. Nou ja, het hoeft niet, maar het mag.
1: En nu komt de sprookjeswedstrijd van Biotex.
2: Maar als prijzen,
3: sprookjesreizen.

0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag zijn er veel wolken. Vanochtend trekt daarbij nog een zwak frontje door. Mogelijk valt er hier en daar wat lichte regen. Echt heel weinig, kleine hoeveelheden, als het al gebeurt. Want de kans is groot dat we het gewoon droog houden. Temperaturen die zitten vandaag opnieuw rond een graad of 20. Misschien een tikkeltje minder. Vele plekken eerder 19 dan 20. Maar het blijft toch aan de zachte kant. Met ook weer vrij veel wind. Dat blijft een constante. Die wind zit in een westelijke hoek en waait aan de kust opnieuw goed door. Ook boven land toch weer een wat vlagerige wind die staat te blazen. Ook vanavond en vannacht, al neemt die dan geleidelijk wel in kracht af. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
5: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468 48 0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471 82 52 62. 0471 82 52 62 of info@vbro.be.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO. Op z'n zondags met Rudy Meins.

0: Straks nemen we nog eens de Vlaamse top 10 van 17 september 1983 onder de loepen, met uiteraard ook het draaien van de nummer 1. En dit was Mieke Telkamp in 1970 en Als je 16 bent. En dat is bij mij al een eindje geleden. Goedemorgen, uiteraard deel 2 van het eerste uur van dit programma op zo'n zondags. Met nu een terugblik op Avro's Topop, elke maandag destijds op televisie. En dat was altijd een feest voor oog en oor.
1: Maandagmiddag, Nederland 1. De Nationale Hitparade. 7 nieuwe deze week in de Nationale Hitparade. Topop heeft de beelden. Kijk mee naar de Talking Heads, Prince, The Associates, Peter Koelewijn en Marga, The Alan Parsons Project, The Pesh Mode en Duran Duran. In het laatste kwartier de tips met onder meer Narada, Michael Walden. Hier is Ad Visser.
2: Nostalgie op een notenbalk. Dit is Op z'n Zondags.

0: In de loop van de week, net voor de uitzending, zit ik altijd wat na te denken. Wat ga ik zondag eens draaien? En plots kwam de naam Patty de Vicke nog eens bij mij boven. En in 92 maakte ze dit leuke 10 om te zien hitje en positief. Je luistert VBRO. Wij gaan vandaag eens grasduinen in de Vlaamse top 10 van 17 september 1983.
1: 1983?
0: Wie waren toen de toppers? Wie stond er in die top 10? Wel, nieuw op 10 toen Luc van Kessel met Leugens. En de Waterlanders stonden op 9 met Beter dan zomaar wat.

0: 6 met Eindeloos Verliefd.
1: 1983.
0: Een terugblik naar de hitparade van 17 september 1983. De Vlaamse top 10. Met halverwege op nummer 5. Urbanus, en wel merci. 1, 2, 3, rikketikketik.
2: Een

0: de slimmen in de klas.
1: Urbanus op nummer 5 op 17 september 1983. Nu de nummer 4, Erik Marijsen met Adieu Marianne. En op nummer 3 stond John Terra met Deze nacht wil ik niet eenzaam zijn. Een smakelijke plaat op nummer 2 in de Vlaamse top 10 van 17 september 1983. De bananen, zo vaak bezongen, deze keer door Jean Blouten.

0: niet
1: Jean Blouten op nummer 2 met Bananen. En wie stond er op nummer 1 op 17 september 1983? De koning van het Vlaamse lied. Omdat ik van je hou, Wiltura.

plaat die genoteerd stond in de Vlaamse top 10 van 17 september 83. Kon je trouwens daarnet nog horen in ons overzichtje. De Waterlanders met Beter dan Zomerwat. Straks het volgende uur uiteraard van Op z'n Zondags voor deze zondag 20 september. De laatste zomeraflevering. En straks nog Lilian Saint-Pierre in het programma met het verhaal rond Wat moet ik doen? Maar nu het levensverhaal. En dat is wereldwijd al jarenlang een succes. Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
1: This is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
0: Concertorganisatoren hadden daar deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen week weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
2: We made the game, we went to our side. Because we're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So we have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
0: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navitiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioenen won de zevenkamp in het Franse Talence. Norwitz was daar derde. Het was voor Thiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Thiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maximaal tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
5: VBRO.
6: Op z'n zondags met Rudy Meins.

Sugar Sugar Baby was een andere hit van hen, van Highway. En in 82 maakten ze dit vrolijke dingetje waarmee het tweede deel van deze Op zijn Zondags voor vandaag 20 september alweer is geopend. Kiddy Kiddy Gizme, ik zou wel willen, maar we hebben muziek te doen. En tot 10 uur hoor je straks ook nog Lilian St-Pierre vertellen over wat moet ik doen in een terugblik op haar carrière. We hebben muziek in dit eerste half uur van Imka Marina, Salem Segers met De Zomer is voorbij. Wel van toepassing, ook nog gebabbel van Ramse Shaffi en Lisbeth List. En zometeen uiteraard nog eens naar West-Vlaanderen terug met Lucie Monti en Mijn Ventje komt naar Rus. Maar eerst de opening van de zender TF1, destijds een heel evenement en een prachtig filmpje met deze tune. We'll be right back.

0: Altijd leuk om terug te horen. De stem van Imca Marina. In 1964 maakte ze dit klassiekertje en Harlecchino. En wist je dat Armand Pien ook toneel speelde? We hebben nog een leuk fragment van Armand die dus op het toneel stond in 1963.
1: Naar weer of geen weer. Ik geloof dat we met dat geval van de homoniemen op een weer zitten.
2: Neemt u me niet kwalijk, weerman en taalman? Maar de weer waar we op zitten is in het ABN een kwast.
1: Dan mag ik niet meer zeggen wat een raar weer vandaag, maar wat een rare kwast vandaag.
3: Hou er nu alsjeblieft mee op, weerman, anders moet ik u nog de eerste prijs geven voor onze prijsvraag. Dank u wel.
4: Op zijn zondags, nostalgie op VBRO.

0: Dat was Dalida en Alain Delon, twee grote namen uit Frankrijk die dit nummer ooit zongen. En dit was de Nederlandse versie uit 1979 van Ramses Shaffy en Lisbeth List. En gebabbel, gebabbel, gebabbel. Dat proberen wij te beperken. De muziek is uiteraard het belangrijkste in dit twee uur durend programma met muziek van toen. En nu Hoger Lager. Ze vierde de 200ste uitzending op 26 mei 1988. Uiteraard met presentator Walter Capillot.
1: Wel, met de bloemen en de champagne erbij voor de 200ste keer. Hoe heet dat programma ook weer? Ik moet jullie eigenlijk van harte bedanken, want 200 uitzendingen, dat zou niet mogelijk geweest zijn als er niet van de andere kant veel belangstelling was voor dit programma. In Nederland, in België en waar dan ook. Van harte bedankt voor uw kijklustigheid naar Hoger Lager. En ik beloof het u, we hopen samen er nog veel prettige donderdagavonden van te maken. Zo, laten we nu maar meteen beginnen, deze 200ste aflevering. Hier zijn de speciale kandidaten voor dit programma nummer 1.
2: Allebei bedreven in hun landbouwbedrijf, getrouwd en woonachtig te Houthaven. Erik van den Bergen en Patricia Sansens.
1: En speciaal uitgekozen voor deze viering, het andere duo, nummer 2.
2: Hij is een metaalbewerker, zijn vrouw een commercieel medewerkster uit Braschaat. Patrick Meijer en Patricia Meuzen.
3: Zondagmorgen op VBRO. Dit is Op z'n Zondags.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag zijn er veel wolken. Vanochtend trekt daarbij nog een zwak frontje door. Mogelijk valt er hier en daar wat lichte regen. Echt heel weinig, kleine hoeveelheden, als het al gebeurt. Want de kans is groot dat we het gewoon droog houden. Temperaturen die zitten vandaag opnieuw rond een graad of 20. Misschien een tikkeltje minder. Vele plekken eerder 19 dan 20. Maar het blijft toch aan de zachte kant. Met ook weer vrij veel wind. Dat blijft een constante. Die wind zit in een westelijke hoek en waait aan de kust opnieuw goed door. Ook boven land toch weer een wat vlagerige wind die staat te blazen. Ook vanavond en vannacht, al neemt die dan geleidelijk wel in kracht af. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi kleven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
5: Twee verliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
7: Dit is VBRO.
8: VBRO. Op z'n zondags met Rudy Meins.

0: Een paar akkoorden is dus meer dan genoeg om een vrolijk liedje te maken. Zo hoor je maar in dit nummer van Tamboerijn uit 71 en het liedje voor de massa. Straks Lilian Saint-Pierre die vertelt over de Canzonissima jaren en haar bijdrage toen met het liedje Wat moet ik doen? Maar eerst gaan we nog eens wat jeansreclame maken. Daarnet nog voor Levi's en de tegenganger en grote concurrent werd Lois.
1: Lois, Lois, Lois, for girls and boys.
2: Lois corduroy jackets, Lois corduroy broeken, Lois jeans jackets, Lois jeans broeken. L-O-I-S, Lois, zit als gegoten.
1: Lois, Lois, Lois, for girls and boys.
2: Verkrijgbaar in het Dumpaleis, Nieuwe Dijk 153 in Amsterdam.

0: Het moet ongetwijfeld het oudste liedje zijn in deze 2 uur durende marathon met nummers van toen uit 57. Bobbejaan Schoepen en Naar Sint Anneke. En nu Lilian Saint-Pierre. Ze nam deel aan Canzonissima, dat waren de preselecties destijds voor het Eurovisie Songfestival. En in 68 won ze ook nog de finale met het nummer dat ze vandaag bespreekt in deze aflevering van Op z'n Zondags. Wat moet ik doen?
1: De plaat is destijds het winnend nummer geweest van de Canzonissima-wedstrijd. Ik denk toch dat mijn generatiegenoten zullen zeker, als ze het bij het woord Canzonissima zoiets hebben van, oh ja, dat kennen we, want dat was een bijzonder populair programma. Mm-hmm. Wat wekelijks toen op de televisie verscheen en gedurende, ik kan het niet meer precies zeggen hoor, maar het waren verschillende weken achter elkaar, dat de verschillende deelnemers uiteraard, een liedje mochten brengen.
2: Ja.
1: Wat dan een vakjury en ook een publieke jury mocht
2: beoordelen.
1: Ja. Mm. Ja. Kort gezegd, uiteindelijk heb ik met Wat moet ik doen de finale gehaald en gewonnen. Ja, ik ben daar uiteraard heel trots op, maar er was ook de kwestie van, ik weet niet of jij, want misschien ben je daar nog te jong voor.
2: Ik denk het wel, ja.
1: Daar was ook de affaire met Mark Dex onder andere.
2: Ja.
1: En die lag dan goed bij het publiek en die had dan ook heel veel fans in die zaal zitten en zo. En toen ik het liedje won en toen men de uitslag gaf, ja, toen waren die helemaal niet zo happy met het feit dat ik het gewonnen had. En ze hadden liever gehad dat hun idool het zou gewonnen. Ja, hij was heel onbekend op dat moment. Maar ja, toen een liedje met O Clown, geloof ik.
2: Ah, ja. Ja. Maar dat is later nog gebeurd, hè?
1: Ja.
2: Bij preselecties van het Songfestival is er vaak boel geroepen omdat bepaalde fans niet akkoord zijn.
1: Ja, maar het ging toen ook allemaal niet zo. Eigenlijk, ik was daar eigenlijk ook niet zo echt happy mee. In die zin dat men bijvoorbeeld de mensen in de zaal toeliet. Nu wordt er echt op toegekeken als er nu een wedstrijd is. Ik heb veel later, toen ik met Soldiers nog heb meegedaan.
2: Mm-hmm.
1: Dan had elke deelnemer had 50 kaarten.
2: Oh, ja, ja.
1: En er konden dus maar 50 mensen voor je komen applaudisseren, supporteren. Maar in die tijd, wie de eerste in die zaal binnen was,

0: gehaald en gezegd van ja, je moet er naartoe gaan. En die zaal zat gewoon vol met Mark Dex fans.
1: Ja.
0: En dat is dan wel niet echt prettig voor de rest natuurlijk. Mm-hmm. Hè?
1: Ja.
0: Dus ik denk niet dat ik onterecht heb gewonnen, want de vakjury was het er absoluut helemaal over eens dat ik het met dat nummer moest halen.
1: Ja,
0: maar wij zijn goede collega's gebleven, dat wil ik er wel bij zeggen.
1: Ja.
0: Want er werd toen gedacht van, ah, Mark Dex en Lilian die vliegen elkaar in de haren. Dat was helemaal niet zo. Dat was een beetje meer de pers en zo die daar een beetje gebruik van maakte. Ja. Je kent dat, hè.
1: Ze moeten over iets schrijven, voilà, natuurlijk. Hè.
0: Tuurlijk.

0: Back in the Time uit 66 en de herkenbare sound van Boudewijn de Groot en Naast Jou. En uiteraard is Didier er zometeen na 10 uur met zijn programma. Maar de liedjes van toen in onze eigen taal, die zitten er alweer op voor deze week. Ik hoop dat u volop genoten hebt. Volgende week uiteraard nieuwe afspraak. Veel plezier dus met Didier en wij gaan eruit met Arena. Een sportprogramma destijds op de Vlaamse televisie in 1960. Fijne zondag nog.
1: In geen geval was dat strafschop omdat er geen beweging van de arm geweest was. En zelfs indien er een beweging van de arm geweest was, dan zou men nog altijd eventueel hebben kunnen zeggen dat de Sulon in een reflex zijn aangezicht beschermde.
2: Ik zie alle programma's graag. Er zijn er altijd mindere bij, maar tenslotte interesseren me die ook nog. Want uit die mindere kun je ook nog iets leren.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
1: This is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
0: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen week weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
2: We made the game, we went to our side. Because we're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So we have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
0: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navi Thiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioene won de zevenkamp in het Franse Talens. Norwitz was daar derde. Het was voor Thiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Thiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maximaal tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.
3: Nieuws uit je regio.
4: In Veurne heeft gisteravond een voertuig hevig gebrand in een parkeergarage van een appartementgebouw aan de Suikerbietstraat. Door de grote rookontwikkeling werden verschillende brandweerposten opgeroepen. Eén bewoner werd met behulp van buurtbewoners en een ambulancier geëvacueerd, maar bleef gelukkig ongedeerd. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de appartementen boven de garage. De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend. In Kortemark zijn gisteren namiddag twee wagens volledig vernield bij een zwaar verkeersongeval. De botsing gebeurde rond 3 uur op het kruispunt van de Echtegem en de Makenveldstraat. Eén persoon raakte daarbij licht gewond. Beide voertuigen liepen zware schade op en moesten getakeld worden. Door het ongeval ontstond er aanzienlijk wat verkeershinder. Roeselare wil harder optreden tegen mensen die voorbijgangers naroepen, aanklampen of intimideren. Wie zich daaraan schuldig maakt, riskeert binnenkort een gasboete tot wel €500. De stad wil daarmee vooral het onveiligheidsgevoel rond het station, op pleinen en in parken verminderen. De gemeenteraad moet de aangepaste regels maandag nog wel goedkeuren. In Nieuwpoort-Bad hebben archeologen onder de zeedijk een ondergrondse constructie met 5 kamers ontdekt. De ruimtes dateren mogelijk uit de Eerste Wereldoorlog. Er werden onder meer Belgische geweerpatronen, een militaire kneptang en opvallende laarsafdrukken gevonden. Verder onderzoek moet duidelijk maken waarvoor de constructie precies werd gebruikt. En in Brugge wordt er opnieuw aan de alarmbel getrokken over de toestand van de gevangenis. Vooral de sanitaire voorzieningen, omheining en omwalling zijn dringend aan renovatie toe. Alleen al voor de buitenbeveiliging zou ongeveer €16 miljoen nodig zijn. Federaal minister Vanessa Mats laat echter weten dat er momenteel onvoldoende geld ter beschikking is. Kamerlid Frankie Dumont waarschuwt dat dit ook gevolgen geeft voor de veiligheid van het personeel, gedetineerden en omwonenden.
5: Wel, zeg, zo goed gezien.
6: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Ah, echt?
5: Ja, tuurlijk.
7: Veranda Comfort in Torhout.
8: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
7: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
8: Kijk op verandacomfort.com.
3: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
9: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
3: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.

0: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 5805.
1: Voor 25 jaar Etrop Hall Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Festival Pigalle.

Ja, ik ga het niet ontkennen. Ik wil ook eenmaal in mijn leven een koers in Parijs meemaken. Maar kijk, het zit er niet in vandaag, want ik zit in Brugge, Studio 3. En ik heb een klein beetje gezeurd, want ik ben met de auto gekomen van de gaan met de fiets. Zo op een autovrije zondag zag ik toch net niet zitten. Maar kijk, wel op tijd in de studio hier bij VBRO. Klaar voor tussen 10 en 1 een gloednieuwe VBRO-staarparade met Didier van Sever. En bedankt collega Rudy Meins voor de afgelopen 2 uur. We horen je graag terug morgen met de Radioclub. Ja, ik heb het daarnet nog even gevraagd, want de zomergroetjes die zitten weer in de lade voor volgend jaar, hoop ik. Hè? Maar kijk, een slager tv-weekend, zo zou je het kunnen noemen. Want met gisteravond de Staarnacht aan Wachau en de Giovanni Zarella Show, dat was weer kiezen. Maar ja, kon er maar één bekijken natuurlijk. De andere is voor een andere keer. En voor de fans van TV, Fernsehgarten straks met Oktoberfest. En dan dacht ik van, waarom dan niet het programma als Nederlandstalige beginnen met Denny Christian. Kom drink een bier met mij. En nee hoor, geen jongeren zijn luisteraars. Het is gewoon een kop koffie die naast mij staat hier in Studio 3. Veel spaas, veel luisterplezier met deze Staarparade.

Mocht je nog niet wakker zijn op zondagvoormiddag, dan met deze van Andrea Berg. Toe gast mij tausendmaal belogen. De recordmix van dit jaar. Ja, dan ben je dat waarschijnlijk wel. Maar niet getreurd, fans. Ik draai deze van Laura Lynn. Haar versie beslist een van de komende weken nog wel een keer. En als ik het vergeet, dan moeten jullie mij eraan herinneren. Want ja... Voor ik het vergeet, volgende week zijn ze er terug, de groetjes uit Brugge. Dus dan kun je ze weer gaan aanvragen, die verzoekplaten. Maar daarover straks in het programma een stukje meer. En voor zo meteen even kijken. Ja, want ik denk dat we ook nog het weerbericht krijgen straks in de uitzending. Maar toch even kijken. Ik heb die fitsing als de Zillertaal al een tijdje niet meer gehoord. Dus bij deze...

0: Luister digitaal via vbro.be, radioplayer.be of onze app.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vandaag zijn er veel wolken. Vanochtend trekt daarbij nog een zwak frontje door. Mogelijk valt er hier en daar wat lichte regen. Echt heel weinig, kleine hoeveelheden, als het al gebeurt. Want de kans is groot dat we het gewoon droog houden. Temperaturen die zitten vandaag opnieuw rond een graad of 20. Misschien een tikkeltje minder. Vele plekken eerder 19 dan 20. Maar het blijft toch aan de zachte kant. Met ook weer vrij veel wind. Dat blijft een constante. Die wind zit in een westelijke hoek en waait aan de kust opnieuw goed door. Ook boven land toch weer een wat vlagerige wind die staat te blazen. Ook vanavond en vannacht, al neemt die dan geleidelijk wel in kracht af. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
7: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
8: Een nieuwe verlichting, een elektrische installatie of hulp nodig bij elektriciteitswerken? Dan zit je goed bij Jonas Rammelaren van Elektriciteitswerken Rammelaren. Van Brugge tot aan de kust zorgt Jonas voor vakwerk, een veilige installatie en een service waarop je kan rekenen. Dus voor al je elektriciteitswerken, Elektriciteitswerken Rammelaren. Meer info, surf naar elektriciteitswerkenrammelaren.com of bel 0488 15 22 61. Elektriciteitswerken Rammelaren. Stroom op maat, vakwerk gegarandeerd.
0: Dit is VBR.

de Titanic door helemaal Hollands bezongen. En ja, ik zou zeggen, dat is misschien ietsje te groot. Ik hou het toch maar liever op, ja, hoe kan het ook anders, die knalrode gummiboot, maar dan in de tijd van Wenke Mirre.

0: Een van onze toppers uit de VWRO Top 30. Ja, hij blijft het gewoon goed doen. Of ze blijven, beter gezegd, het gewoon goed doen. Aaron en Zoe, tranen van hout. De volgende vocale, wel, die kerel die ging door het oog van de naald. Maar gelukkig is hij een van onze volgende gasten in oktober voor Vers van de Naald. Ja, want dan gaan Dieter en ik er weer tegenaan. Aanstaande vrijdag hebben we de eerste opnames gepland. En ja, begin oktober op zaterdag, kruis het misschien al maar aan in je agenda. Tussen 10 en 12 zijn we er weer, Dieter en ik, met Vers van de Naald. En ja, die kerel die een van de eerste uitzendingen langskomt, dat is niemand minder dan Erik van Klinken.
1: Hey, zit hij er al in?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal Demir, maakt dit jaar en de komende twee jaar telkens 60 miljoen euro vrij voor de uitbreiding van scholen. Dat schrijft de Zondag. Nieuwbouwprojecten moeten ook meer plaatsen creëren op scholen. Het geld is voor alle types Nederlandstalig onderwijs, zegt Demir. Basisonderwijs, het secundair en het buitengewoon onderwijs. De Amerikaanse president Trump heeft zijn weekendverblijf ingekort en hij is onverwachts vroeger teruggekeerd naar het Witte Huis. De Amerikaanse regering geeft daar geen uitleg over. Het heeft mogelijk wel te maken met de situatie in het Midden-Oosten en de aanval van Houthi-rebellen in Jemen op de Saudi-Arabische hoofdstad Riyadh. En dan excuses van Ed Sheeran net voor zijn concert in Philadelphia. De afgelopen week bleek rapper Macklemore geschrapt uit zijn voorprogramma omdat die Free Palestine had geroepen. Sheeran erkent dat hij fouten maakte en dat politiek eigenlijk niet op concerten thuis hoort. Maar we kunnen niet naast de situatie in Gaza kijken, zegt hij.
1: This is a humanitarian issue and I cannot hide how I feel about it anymore. What is happening in Gaza is catastrophic.
0: Concertorganisatoren hadden er deze week nog mee gedreigd om Ed Sheeran te schrappen. Anderlecht heeft zijn Europese nederlaag van de afgelopen week weggespoeld met een ruime zege in de competitie. 3-0 tegen Zulte Waregem. Verdiend en niet evident, benadrukt coach Vitor Bruno.
2: We made the game, we went to our side. Because we're playing against a very good opponent that had no losses away from home so far. Even drew 0-0 against Saint-Gilloise. So you have to put the things in perspective and give the right credit to the players.
0: Anderlecht springt nu naar de vijfde plaats. Zulte Waregem is zesde. En Navitiam is helemaal terug. De drievoudige Olympisch kampioenen won de zevenkamp in het Franse Talence. Norwitz was daar derde. Het was voor Thiam de eerste zevenkamp in twee jaar tijd. Thiam en Vits bleven wel onder de WK-limiet. De regen trekt weg en vanmiddag is het stilaan overal droog vanaf de kust. Maximaal tussen 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig en tot 22 graden. En vanaf woensdag gaan we naar warmer weer met tegen eind deze week al 25 graden.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
5: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
4: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

Frank Lucas. En voor wie er nu pas bij komt, van harte welkom. Dit is de VWRO Staarparade tussen 10 en 1 met Didier van Sever. En ik weet dat ze er bij onze noorderburen op zitten wachten. Jawel, het is al een klein beetje een verzoekje, maar kijk, de uitzondering op de regel. Maar volgende week is het aan jullie luisteraars, want dan kunnen alle verzoekjes er gewoon bij. Tussen 11 en 1 hier bij VBRO in de Staarparade. Groetjes uit Brugge. Maar zover zijn we nog niet. Maar ik ga ze daar bij onze noorderburen niet langer op hun honger laten wachten. En toch nog even laten genieten van Maiko met zijn Noorderzon. Want ja, die nieuwe komt eraan. Hé. Dus het is nog even wachten. Maar kijk, het is bijna zover.

Het schitterende Herzlein van de Wieldekker Helsbuben. En ja, van het, ja, het soft genre over naar wat moderners. De frisse wind in de Duitse schlagerscene. En ja, die komt onder meer van Daria K., geboren in 1999 in Saarland. En ja, die timmert toch aardig aan een weg in die Duitsstalige muziek. Zaak Noah, ein Wort.

Ook onze trotsplaat mocht vandaag niet in de uitzending ontbreken. Erik Vlanders en Hugo Sigal, een vriend voor het leven. Waar hadden we dat nog gehoord? Ja, een eindelijk een schitterende Nederlandstalige versie van Gente di Mare. En tijd voor nog een duetje. Waarom niet Ute Freudenberg en Christian Leis? Die Augen eines Spielers.

0: Wel zeg, zo goed gezind.
1: Het zal wel zijn. Huh? Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Oh, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulieren bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vandaag zijn er veel wolken. Vanochtend trekt daarbij nog een zwak frontje door. Mogelijk valt er hier en daar wat lichte regen. Echt heel weinig, kleine hoeveelheden als het al gebeurt. Want de kans is groot dat we het gewoon droog houden. Temperaturen die zitten vandaag opnieuw rond een graad of 20. Misschien een tikkeltje minder. Vele plekken eerder 19 dan 20. Maar het blijft toch aan de zachte kant. Met ook weer vrij veel wind. Dat blijft een constante. Die wind zit in een westelijke hoek en waait aan de kust opnieuw goed door. Ook boven land toch weer een wat vlagerige wind die staat te blazen. Ook vanavond en vannacht, al neemt die dan geleidelijk wel in kracht af. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.

info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Dit is VBRO.

Herman und Anita, die gaat echt gaan om mij. En ja, als je wil weten zo welke muziek er allemaal gepasseerd is, tenzij natuurlijk per hoge uitzondering als geen speciaaltje tussen hooi, maar die kun je normaal gezien allemaal met uitvoerder en titel van het nummer terugvinden op onze website. Daar kun je bovenaan in de rode balk klikken op playlist en daar kun je van uur tot uur terugkijken. Dus gewoon even surfen naar www.vbro.be en ja, daar vind je het ja, uurtje per uurtje terug. Tot 3 dagen terug in de tijd. En natuurlijk kan dat ook via onze gratis VBRO-app voor op je smartphone. En het grote voordeel van die app is dat je overal via streaming audio kan luisteren naar onze programma's. Dan maakt het eindelijk niet uit waar je zit. En dan hoor je straks na 1 uur mijn collega Eddie Govert. Maar ja, ik zat zo'n beetje in zijn liedjesbak zo te bladeren. En ja, ik kan het toch niet laten, Eddie, om ja, eventjes terug te gaan. Waar is een tiet van Eddie Govert?

0: mich.
1: Kom en liep mich. Of je mag ook gewoon afstemmen omdat je houdt van de muziek hier bij VBRO. Frank Lars was dat. En ja, ik was zo al eventjes aan het vooruitblikken, want er wordt in Duitsland nogal druk gespeculeerd. Omtrent de gasten van de Schlagerboom op 17 oktober op televisie. En ja, daar een van de dingen die toch al een tijdje naar boven komt is de vraag of er een nieuwe hit in de maak is voor het duo Sonja Liebing en Bernhard Brink. Of dat ze met een remix komen van hun duet uit 2020. Want toen scoorden ze geweldig met Du hast mich einmal zu oft angesehen. Want onder meer op YouTube werd dat nummer al, en nu moet ik even een blaadje omslaan, 9,6 miljoen keer bekeken. Dus ja, dat kan tellen. Dus het is nog even afwachten, maar ik zou zeggen, we gaan intussen nog even genieten van die hits. Sonja Liebing en Bernhard Brink.
2: Ik heb

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Anderlecht zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Zo waren op meerdere plaatsen brandweerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen, over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

In OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8285-62. 0471-8285-62. Of info@vbro.be.

Sinneke als opener van dit derde en laatste deeltje van de VBRO Staarparade voor vandaag, zondag 20 september. Kom je er nu pas bij, van harte welkom. Ik heb nog een hoop leuke singles liggen, Duits en Nederlandstalig, dus hopelijk kun je die er ook van genieten zoals ik aan het doen ben. En ja, voor de volgende, ik moet eerlijk bekennen, ik zit al een hele week een gloednieuwe schijf grijs te draaien. En dan heb ik hem zelfs in een digitaal tijdperk zoals vandaag toch gewoon vergeten. Maar kijk, ik doe mijn best voor volgende week tijdens de groetjes uit Brugge om er hem tussen te gooien. Ik heb het over de Nokies, want ondertussen prijken ze op de derde plaats in de Oostenrijkse hitparade. En kunnen we daar toch wel niet omheen. Dus geen Eins vandaag, maar wel die vorige schitterende single, Zeit 78.

Otto Lagerfeld, ja, ja, bitte. Ik moet eerlijk bekennen, als ik een nummer draai van Otto, dan denk ik altijd terug aan een van die eerste interviews die ik had met Nederlandse artiesten. En ik moet bekennen, Otto die sprong er zo wat uit, want die man was nogal stoer in het zwart gekleed en met handschoenen met van die metalen pinnetjes op. Maar het is gewoon een hele sympathieke kerel en hopelijk kan ik hem eind van de maand bij Buma NL nog eens voor de microfoon halen, want ik ben nieuwsgierig. Hij brengt geregeld een Duits en een Nederlandstalige single uit. En naar wie ik ook uitkijk om te strikken, want die stelde afgelopen vrijdag de Duitse versie van het nummer Dans, Dans, Dans voor. Dat is niemand minder dan Kees Haak. En net zoals die van de Nokkies daarnet, ligt die Duitse versie van Kees Haak ook nog netjes thuis te wachten. Maar kijk, geen paniek, want de Nederlandstalige versie, die hebben we natuurlijk klaarstaan voor jullie.

0: VBRO's Lieve Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier bij de VBRO.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag met vrij veel wind te maken. Die neemt geleidelijk in kracht af, maar het gaat langzaam. Ze komt uit de westelijke hoek, voert nog altijd vrij zachte lucht aan, al is het wel wat minder zacht dan gisteren. We zitten met maxima ergens in de buurt van een graad of 19 à 20. Laat het ons daarop houden, met in de loop van de middag geleidelijk pogingen van de zon om er wat door te geraken, al zit dat toch niet zo vlotjes eraan te komen. Het is toch meestal de bewolking waar we mee te maken hebben. Ook vanavond en vannacht vrij veel wolken. Temperaturen die dan geleidelijk wat zakken. Later in de nacht brede opklaringen, waardoor dan toch geleidelijk aan die temperatuur wat kan lager gaan zitten. De wind neemt daarbij dan stilaan toch in kracht af naarmate de nacht vordert. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
6: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
7: Beverliefde ogen.
6: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
8: Dit is

Dieses Gefühl van Anna-Karina Wojcik. En we blijven nog even bij de Duitse grote slagerdames. En ja, ik ga eerlijk toegeven, ik heb getwijfeld voor het volgende nummer. Want ja, ze scoort natuurlijk weer een absolute nummer 1 notering in Duitsland. Ik heb het over Helene Fischer. Maar ik vind An meiner Seite een beetje te disco, te popachtig. Maar kijk, ik laat het aan jullie over, luisteraars, wat jullie ervan vinden. Hier is ze, de Duitse nummer 1, Helene Fischer, An meiner Seite.

Ja, hij heeft ook weer aardig wat hout van eigen bodem meegebracht om 2 uur lang te vullen. Dus dat belooft weer voor straks. Intussen maak ik graag een nieuwe afspraak met jullie aanstaande zondag. En dan, dan mag ik een uurtje langer slapen, want mijn collega Frederik is terug op de laatste zondag van de maand met zijn uurtje van de burgemeester. Dus samen met de burgemeester van Brugge gaat hij heel wat interessante dingen becommentariëren. En wij maken gewoon een afspraak tussen 11 en 1. Dan ben ik er met de staarparade. De groetjes uit Brugge natuurlijk. Dus dat betekent, wil je er nog bij? Dat kan. Ik zou zeggen, wil je dat als vanouds met een briefkaart? Stuur die dan naar VBRO Groetjes uit Brugge. Vlamingstraat 35 8000 Brugge. Maar misschien wel vandaag de laatste morgenochtend op de post doen dat het er zeker is tegen volgende zondag. Digitaal kan natuurlijk ook, want je kunt gaan e-mailen jouw groetjes en verzoekjes naar studio@vbro.be. En via WhatsApp of een berichtje inspreken in de voicemail, dat kan natuurlijk ook. Dat kan naar het nummer 0489-388-584. Want ik kan niet altijd opnemen natuurlijk. Als ik voor de klas sta, dan moet ik het gewoon laten overgaan naar de voicemail. Maar kijk, niet getreurd. Volgende week zondag zijn we er terug tussen 11 en 1. Dus graag bis nächste Woche. Tschüss.

openen in Parijs en eindigen in Barcelona op een zondagvoormiddag in de Staarparade. Dat kan gewoon muzikaal. En ja, daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen, want ik heb nog Marie van die Schlagagenten klaar liggen voor jullie. En dan moet ik plaatsruimen, want collega Eddy Hovert komt eraan met zijn, ja, even kijken, zijn accordeondeuntjes en...

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Anderlecht zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Zo waren op meerdere plaatsen brandwerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen, over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. 1 klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: Feestzaal Pieter.

0: gezind.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Jaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.

0: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Fest Saint-Pigal.
2: Je zingt.

volle bak ambiance met de Sunsets en hun Circus Rens. En we zitten weer klaar, zoals elke zondag, om jullie te ontvangen voor onze programma's. Voor een accordeondeuntje. En binnen een uur starten we dan ook met Goud van Eigen Bodem. Maar ik heet je voor eerst hartelijk welkom bij VBRO. Mijn naam is Eddy Govert en ik bedank DJ Van Sever voor zijn starparade. 3 uur lang Duitse en Nederlandstalige gezellige muziekjes. En we gaan door met accordeon. We horen Le Grand Julot en ook Albert Hennebel. Le Canary du Faubourg. We zijn gestart, vrienden.

Dat waren de Melando's uit het Antwerpse. Fien blijft Fien, Rosemarie Polka en Handjes de lucht in. Ja, zo vrolijk kan het eraan toegaan. We gaan door met Roger Egermond. En dan weet je dat je kwaliteit krijgt. Leo Fox.

We kregen een liedje van Wiltura te horen uit de jaren 70. Er is een plaats in mijn armen, maar gespeeld op het accordeon door Eduardo. De volgende drie liedjes die komen op ons af. Eentje van Henri de Haas, ook Roger Daniels is erbij. En starten doen we met Hector Delfos, Les Anges dans nos campagnes.

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

0: de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
1: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
0: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vanmiddag met vrij veel wind te maken. Die neemt geleidelijk in kracht af, maar het gaat langzaam. Ze komt uit de westelijke hoek, voert nog altijd vrij zachte lucht aan. Al is het wel wat minder zacht dan gisteren. We zitten met maximaal in de buurt van een graad of 19 à 20. Laat het ons daarop houden. Met in de loop van de middag geleidelijk pogingen van de zon om er wat door te geraken. Al zit dat toch niet zo vlotjes eraan te komen. Het is toch meestal de bewolking waar we mee te maken hebben. Ook vanavond en vannacht vrij veel wolken. Temperaturen die dan geleidelijk wat zakken. Later in de nacht brede opklaringen, waardoor dan toch geleidelijk aan die temperatuur wat kan lager gaan zitten. De wind neemt daarbij dan stilaan toch in kracht af naarmate de nacht vordert. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
6: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
7: Dit is VBRO.

Ja, zo moet dat zijn. Het nieuws en de berichten hebben we weer al gehad. En ondertussen hoorde je opnames van Jean-Pierre Verstralen, Johan Veugelers en Paulus Schäfer en Dominique Paats. Dat is een hele mondvol, hè? Sous le ciel de Paris. En we gaan door met Ed Zola, C'est si bon. En ook met Manfred Jongenelis. Die komt uit Nederland en die houdt van ambiance op accordeon. Party Polka.

Dat was nog eens een oude klassieker, zoals men zegt, hè? La Java Bleue, door de bekende accordeonist uit Frankrijk, Maurice L'Archange. We gaan naar het einde van ons uurtje accordeon. Je hoort nog Peter Plotseling en ook de Oberkrainer Sextet met Mit besten Wünschen. Maar ik ontvang je met veel plezier en liefde binnen enkele minuten voor Goud van Eigen Bodem. Dus, tot zo!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Anderlecht zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Zo waren op meerdere plaatsen brandwerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen, over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.
1: Wel, zeg, zo goed gezind.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
6: Zing en laat de zon mee schijnen. Zing.
5: Dina Rodriguez.

top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

Voilà, dat was Salim Segers en Zomer en Liefde. Een liedje uit 2002. Nog redelijk recent. En je luistert naar VBRO. Mijn naam is Eddy Govert. Ik hoop dat ons uurtje accordeon, dat dat voor jullie oké was. Voor mij in ieder geval was dat zo. Je weet het, Goud van Eigen Bodem, dat zijn liedjes van vroeger, soms uit lang vervlogen tijden, van onze Vlaamse artiesten. Dus je hoort geen Nederlanders, maar enkel Vlamingen in ons programma. En wat krijg je allemaal op een rijtje? Wel, Jimmy Frey, Is Dromen voor ons beiden verboden. Ook Wiltura met Catharina. En starten doen we met die beroemde zangeres Samantha. Feest bij Don José.

De mooie stem van Marleen met De Charmeur, een liedje uit 97. Tot aan het nieuws en de berichten nog een drietal opnames. Eentje van Bobby Prins, Ave Maria no Morro, en ook Benny Scott en de Big Ben, Angel. Maar starten doen we met de meisjes, Evelien Canoot en De Eindeloze Zomers. Een opname uit 2013.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny Damar.

0: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Beverliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vanmiddag met vrij veel wind te maken. Die neemt geleidelijk in kracht af, maar het gaat langzaam. Ze komt uit de westelijke hoek, voert nog altijd vrij zachte lucht aan. Al is het wel wat minder zacht dan gisteren. We zitten met maximaargens in de buurt van een graad of 19 à 20. Laat het ons daarop houden. Met in de loop van de middag geleidelijk pogingen van de zon om er wat door te geraken. Al zit dat toch niet zo vlotjes eraan te komen. Het is toch meestal de bewolking waar we mee te maken hebben. Ook vanavond en vannacht vrij veel wolken. Temperaturen die dan geleidelijk wat zakken. Later in de nacht brede opklaringen, waardoor dan toch geleidelijk aan die temperatuur wat kan lager gaan zitten. De wind neemt daarbij dan stilaan toch in kracht af naarmate de nacht vordert. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
7: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
8: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info at dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
9: Dit is VBRO.
10: Goud van eigen bodem.

En wat gaat die tijd toch weer vlug voorbij, hè? We hebben ook alweer het nieuws en de berichten gehad. En je hoorde opnames van Johnny White, Morgen is Morgen. En ook Willy Sommers. Dallas, dat is ook niet alles. En dat was inderdaad ook niet alles, hè? We horen opnames van Anneke Soetaert, Met of zonder jou. Dat vond ik een van haar beste trouwens. En ook Patrick Onzia, Zoon van mijn vader. En dat was een vertaling van een Britse opname, Son of My Father, van de Chicory Tip.

Zo betreurde Margriet Hermans met een van die mooie opnames van haar in Slow Motion uit 87. We gaan naar het einde van ons eerste uurtje, maar na 3 uur heb je natuurlijk nog een uurtje te gaan met goede liedjes uit de goede oude tijd. Wat hoor je ondertussen? Wel, Erik Marijsen met Hopeloze Dromen, ook Bandit en Bart Herman. Dat was een occasionele samenwerking, een duetje. Could I Be The One? En ook The Strangers. Jawel, ze zijn erbij. En ze hebben het over een zeer actueel onderwerp. Mijn pensioen. Daar komen ze.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: Anderlecht zijn afgelopen nacht een 60-tal bewoners geëvacueerd na een brand in een appartementsgebouw. Niemand raakte gewond. De brandweer stelde wel ernstige tekortkomingen vast aan de brandveiligheid. Zo waren op meerdere plaatsen brandwerende deuren verwijderd en waren er gaten in muren en plafonds. Ook de rookafvoer werkte niet goed en er waren geen rookmelders. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen, over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar twee kinderen van 3 jaar gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval grote impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische parlementsverkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. In Duitsland zijn de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Voorpommern. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. De verkiezingen zijn ook belangrijk voor de nationale politiek. Bondskanselier en CDU-voorzitter Friedrich Merz staat al onder druk na de verkiezingsnederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Als ook nu de CDU slecht scoort, staat de positie van Merz te wankelen. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in die regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het blijft zwaar bewolkt, maar de ergste buien zijn voorbij vandaag. Het wordt tot 20 graden. Morgen een zonnige dag met soms wat wolken en opnieuw tot 20 graden dan.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Ingelmünster verzetten buurtbewoners zich tegen de komst van een betoncentrale op de voormalige site van Veevoeders for Farmers. Volgens de plannen zouden er dagelijks ongeveer 150 vrachtwagens van en naar het terrein rijden. De uitbater vraagt ook toestemming om dag en nacht te werken. Een buurtcomité verzamelde al 136 handtekeningen. Het openbaar onderzoek is intussen afgerond. Uiteindelijk moet de provincie nu beslissen over de vergunning. De West-Vlaamse gouverneur Karel de Kaluwe heeft de 26e campagne Modder op de Weg gelanceerd. Landbouwers en loonwerkers worden opgeroepen om achtergelaten modder zo snel mogelijk op te ruimen en waarschuwingsborden te plaatsen. Automobilisten moeten op vervuilde wegen hun snelheid aanpassen. De campagne startte dit jaar vroeger omdat de wegen door de landbouwwerkzaamheden steeds vroeger in het najaar vuil worden. En vanmorgen raakte ook bekend dat Valentine Beesaert uit Gullegem de nieuwe Miss West-Vlaanderen is. De 21-jarige studente werd gisteren verkozen tijdens de provinciale verkiezingen in Plopsaland Theater in De Pannen. Voor Valentine Beesaert is de provinciale titel een belangrijke stap richting de verkiezing van Miss België. Vandaag is het autovrije zondag in verschillende West-Vlaamse steden, onder meer in Brugge, Ieper, Kortrijk, Oostende en Roeselare nemen deel. In bepaalde straten en stadscentra krijgen fietsen, voetgangers, skaters en steppers voorrang. De actie maakt deel uit van de Week van de Mobiliteit. In heel België doen dit jaar meer dan 70 steden en gemeenten mee en dat is een recordaantal. Zo'n 200 kitesurfers hebben gisteren zaterdag de volledige Belgische kust afgelegd. Ze vertrokken in De Pannen en surften ongeveer 65 kilometer tot in Zeebrugge. Onderweg was er een rust- en bevoorradingspunt in Oostende. Met de tocht werd zo'n €27.000 ingezameld voor Te Gek, een organisatie die psychische problemen bespreekbaar maakt. En in Avelhem heeft bierhalle De Meijer onverwacht de deuren gesloten. De uitbater maakte dat zaterdag, gisteren dus via sociale media bekend. Over de reden willen ze voorlopig niets zeggen. Daardoor is ook niet duidelijk of de sluiting tijdelijk of definitief is.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
4: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
3: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.

0: Reservatie verloopt uitsluitend telefonisch via 056 77 58 05.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Fest Saint-Pigal.
2: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
3: Goud van eigen bodem.

En daar zijn we weer terug, vrienden, met het tweede deel van Goud van Eigen Bodem. We hoorden al Jacques Raymond met De Noorderwind. Ja, ja, een liedje van, ja, uit de jaren 80. En we hebben enkele goede opnames op een rijtje weer. De Gantwerp Rappers, dat was een samenwerking met een Gentenaar en iemand van Antwerpen. Poepeloe, ja ja, zo zat waren ze. We horen ook Mieke met Holder de Bolder en Mil Kools, de Troubadours. We moesten ook alweer terug naar 1965.

PBRO.

Een pakkend liedje van Sanne, Céline. En het is te hopen dat het allemaal goed komt, hè, voor Céline. En tot aan het nieuws en de berichten nog deze opnames. Maaike van Es met Geloven, ook Cly Ann, en die zingt in het Engels, Just to be number one. En ook Steve Tillens is erbij, de arme straatmuzikant. Een liedje van 14 jaar geleden.

0: wel zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Ah, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout. Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: We krijgen vanmiddag met vrij veel wind te maken. Die neemt geleidelijk in kracht af, maar het gaat langzaam. Ze komt uit de westelijke hoek, voert nog altijd vrij zachte lucht aan, al is het wel wat minder zacht dan gisteren. We zitten met maxima ergens in de buurt van een graad of 19 à 20. Laat het ons daarop houden, met in de loop van de middag geleidelijk pogingen van de zon om er wat door te geraken, al zit dat toch niet zo vlotjes eraan te komen. Het is toch meestal de bewolking waar we mee te maken hebben. Ook vanavond en vannacht vrij veel wolken, temperaturen die dan geleidelijk wat zakken. Later in de nacht brede opklaringen, waardoor dan toch geleidelijk aan die temperatuur wat kan lager gaan zitten. De wind neemt daarbij dan stilaan toch in kracht af naarmate de nacht vordert. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
7: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk driegangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
8: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79
7: of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
9: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Dit is VBRO.
10: Goud van eigen bodem.

Laatste rechte lijn naar 4 uur toe. We hoorden ondertussen Eddie Smets met Arriba España. En we draaiden ook onze trotsplaat voor deze week. Dat was Erik Vlanders en Hugo Segal met Een Vriend voor het Leven. Maar we keren terug naar onze oude opnames van vroeger. Lisa Delbo, die is erbij met 16 kan je nog dromen. Inderdaad. En ook Paul Roeland, Sheila. Dat was een liedje uit 82. Daar komt-ie.

steen. Dat was de Gentenaar Walter de Buk met een grappig liedje, vind ik. Koevoet is beter dan boelie. Ik zou het niet weten, want ik lust geen van beide. Voilà. We zitten bijna op het einde van ons Goud van Eigen Bodem. En we moeten afscheid nemen, hè. Ik ben erbij morgen tussen 10 en 12 voor koffietijd. En ik hoop dat jullie dan ook aan het luisteren zijn. En wat krijg je nog ter afsluiting? Wel, Arjen met Kampvuur, ook Elvin met Plummer Rock en Leen Persijn. Een beetje kleinkunst in dit programma, dat kan er altijd bij. Ik heb het altijd gedaan. Allee, ik ben er van onder. Tot de volgende keer. Bedankt, hè.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In de haven van Antwerpen is vloeibaar gemaakte cocaïne gevonden in flessen zeep. Dat gebeurde al enkele weken geleden, maar het parket maakte dat nu pas bekend. De lading zat in een container uit Colombia. De douane vond de container na een tip over een sterke chemische geur. De container is daarna meegenomen voor controle. De lading bestond uit 450 dozen zeep. Hoeveel cocaïne erin zat en voor welke waarde zal nog moeten blijken. De dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt is mogelijk vanuit ons land voorbereid. Volgens Nederlandse media verzamelden de gewapende mannen zich vooraf in een loods in België. Eerder was al gesuggereerd dat de briefing in Brussel gebeurde. De Telegraaf schrijft dat ze opdracht hadden gekregen om iedereen in het huis van een drugscrimineel te vermoorden. Op 1 september is in Overasselt uiteindelijk één man van de 51 doodgeschoten, de bewaker van dat huis. De politie pakte daarna 32 verdachten op. Het onderzoek naar de precieze toedracht van de raid loopt nog. Jehovah's getuigen mogen voortaan zelf beslissen of ze bepaalde bloedbestanddelen aanvaarden. Het gaat om rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Het verbod op transfusies met vol bloed blijft bestaan. Zo versoepelt de internationale leiding van de geloofsgemeenschap haar jarenlange beleid over bloedtransfusies. Het verbod kostte aanlang heel wat Jehovah's getuigen het leven. En in het wielrennen heeft Lennart van Eetveld de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij stond al sinds vrijdag aan de leiding in de rittenkoers en won nu ook de slotetappe, een zware bergrit met aankomst bergop. Lennart van Eetveld is 25. Het blijft droog, ook vannacht bij minstens 10 graden. Morgen een dag met veel zon, soms wat wolken en temperaturen tot 19 graden. Dinsdag en woensdag nog aangenaam na zomerweer met afwisselend zon en wolken en dan tot 21 graden.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio, Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
2: Dina Rodriguez.

Top of the bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-440276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.

0: opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Ook vanavond en vannacht vrij veel wolken. Temperaturen die dan geleidelijk wat zakken. Later in de nacht brede opklaringen, waardoor dan toch geleidelijk aan die temperatuur wat kan lager gaan zitten. De wind neemt daarbij dan stilaan toch in kracht af naarmate de nacht vordert. De vooruitzichten voor de komende week zien er zomers uit. We krijgen een totaal ander weerbeeld. Hoge druk komt er zich weer mee moeien. Misschien naar het midden van de week toe tijdelijk nog eens wat meer wolken, wanneer op woensdag donderdag nog een zwak frontje doortrekt met aanvoer van nog warmere lucht. Maar vooral dat is toch wel weer in het oog springend. De temperaturen gaan er weer fors op vooruit. Maandag, dinsdag zitten we nog met maxima ergens vooraan de 20 graden. Dan gaat het wel snel hoor. Maandag 21, dinsdag al 23 graden. Maar later in de week, zeker naar het eind van de week toe, kunnen die maxima weer zomers worden met waarde van 25 graden of meer. Kortom, die zomer vindt gewoon een nieuwe adem. Daarbij blijft het droog, misschien rond het midden van de week tijdelijk wat gedruppel wanneer een zwakke storing doortrekt, maar dat is het dan ook. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny Damaro.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf op eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Leverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Dit is VBRO.

vooruitzichten voor de komende week zien er zomers uit. We krijgen een totaal ander weerbeeld. Hoge druk komt er zich weer mee moeien. Misschien naar het midden van de week toe tijdelijk nog eens wat meer wolken wanneer op woensdag donderdag nog een zwak frontje doortrekt met aanvoer van nog warmere lucht. Maar vooral dat is toch wel weer in het oog springend. De temperaturen gaan er weer fors op vooruit. Maandag, dinsdag zitten we nog met maxima ergens vooraan de 20 graden. Al gaat het wel snel hoor. Maandag 21, dinsdag al 23 graden. Maar later in de week, zeker naar het eind van de week toe, kunnen die maxima weer zomers worden met waarden van 25 graden of meer. Kortom, die zomer vindt gewoon een nieuwe adem. Daarbij blijft het droog, misschien rond het midden van de week tijdelijk wat gedruppel wanneer een zwakke storing doortrekt, maar dat is het dan ook. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In de haven van Antwerpen is vloeibaar gemaakte cocaïne gevonden in flessen zeep. Dat gebeurde al enkele weken geleden, maar het parket maakte dat nu pas bekend. De lading zat in een container uit Colombia. De douane vond de container na een tip over een sterke chemische geur. De container is daarna meegenomen voor controle. De lading bestond uit 450 dozen zeep. Hoeveel cocaïne erin zat en voor welke waarde zal nog moeten blijken. De dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt is mogelijk vanuit ons land voorbereid. Volgens Nederlandse media verzamelden de gewapende mannen zich vooraf in een loods in België. Eerder was al gesuggereerd dat de briefing in Brussel gebeurde. De Telegraaf schrijft dat ze opdracht hadden gekregen om iedereen in het huis van een drugscrimineel te vermoorden. Op 1 september is in Overasselt uiteindelijk één man van de 51 doodgeschoten, de bewaker van dat huis. De politie pakte daarna 32 verdachten op. Het onderzoek naar de precieze toedracht van de raid loopt nog. Jehovah's getuigen mogen voortaan zelf beslissen of ze bepaalde bloedbestanddelen aanvaarden. Het gaat om rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Het verbod op transfusies met vol bloed blijft bestaan. Zo versoepelt de internationale leiding van de geloofsgemeenschap haar jarenlange beleid over bloedtransfusies. Het verbod kostte aan land heel wat Jehovah getuigen het leven. En in het wielrennen heeft Lennart van Eetveld de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij stond al sinds vrijdag aan de leiding in de rittenkoers en won nu ook de slotetappe, een zware bergrit met aankomst bergop. Lennart van Eetveld is 25. Het blijft droog, ook vannacht bij minstens 10 graden. Morgen een dag met veel zon, soms wat wolken en temperaturen tot 19 graden. Dinsdag en woensdag nog aangenaam na zomerweer met afwisselend zon en wolken en dan tot 21 graden.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Op zondagmiddag 11 oktober in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salon Stervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
3: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
2: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Ook vanavond en vannacht vrij veel wolken. Temperaturen die dan geleidelijk wat zakken. Later in de nacht brede opklaringen, waardoor dan toch geleidelijk aan die temperatuur wat kan lager gaan zitten. De wind neemt daarbij dan stilaan toch in kracht af naarmate de nacht vordert. De vooruitzichten voor de komende week zien er zomers uit. We krijgen een totaal ander weerbeeld. Hoge druk komt er zich weer mee moeien. Misschien naar het midden van de week toe tijdelijk nog eens wat meer wolken, wanneer op woensdag donderdag nog een zwak frontje doortrekt met aanvoer van nog warmere lucht. Maar vooral dat is toch wel weer in het oog springend. De temperaturen gaan er weer fors op vooruit. Maandag, dinsdag zitten we nog met maxima ergens vooraan de 20 graden. Dan gaat het wel snel hoor. Maandag 21, dinsdag al 23 graden. Maar later in de week, zeker naar het eind van de week toe, kunnen die maxima weer zomers worden met waarden van 25 graden of meer. Kortom, die zomer vindt gewoon een nieuwe adem. Daarbij blijft het droog, misschien rond het midden van de week tijdelijk wat gedruppel wanneer een zwakke storing doortrekt, maar dat is het dan ook. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
6: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: In de haven van Antwerpen is vloeibaar gemaakte cocaïne gevonden in flessen zeep. Dat gebeurde al enkele weken geleden, maar het parket maakte dat nu pas bekend. De lading zat in een container uit Colombia. De douane vond de container na een tip over een sterke chemische geur. De container is daarna meegenomen voor controle. De lading bestond uit 450 dozen zeep. Hoeveel cocaïne erin zat en voor welke waarde zal nog moeten blijken. De dodelijke raid in het Nederlandse Overasselt is mogelijk vanuit ons land voorbereid. Volgens Nederlandse media verzamelden de gewapende mannen zich vooraf in een loods in België. Eerder was al gesuggereerd dat de briefing in Brussel gebeurde. De Telegraaf schrijft dat ze opdracht hadden gekregen om iedereen in het huis van een drugscrimineel te vermoorden. Op 1 september is in Overasselt uiteindelijk één man van de 51 doodgeschoten, de bewaker van dat huis. De politie pakte daarna 32 verdachten op. Het onderzoek naar de precieze toedracht van de raid loopt nog. Jehovah's getuigen mogen voortaan zelf beslissen of ze bepaalde bloedbestanddelen aanvaarden. Het gaat om rode en witte bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Het verbod op transfusies met vol bloed blijft bestaan. Zo versoepelt de internationale leiding van de geloofsgemeenschap haar jarenlange beleid over bloedtransfusies. Het verbod kostte aan heel wat Jehovah's getuigen het leven. En in het wielrennen heeft Lennart van Eetveld de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij stond al sinds vrijdag aan de leiding in de rittenkoers en won nu ook de slotetappe, een zware bergrit met aankomst bergop. Lennart van Eetveld is 25. Het blijft droog, ook vannacht bij minstens 10 graden. Morgen een dag met veel zon, soms wat wolken en temperaturen tot 19 graden. Dinsdag en woensdag nog aangenaam nazomerweer met afwisselend zon en wolken en dan tot 21 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.

0: info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WB.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk drie gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Ook vanavond en vannacht vrij veel wolken. Temperaturen die dan geleidelijk wat zakken. Later in de nacht brede opklaringen, waardoor dan toch geleidelijk aan die temperatuur wat kan lager gaan zitten. De wind neemt daarbij dan stilaan toch in kracht af naarmate de nacht vordert. De vooruitzichten voor de komende week zien er zomers uit. We krijgen een totaal ander weerbeeld. Hoge druk komt er zich weer mee moeien. Misschien naar het midden van de week toe tijdelijk nog eens wat meer wolken, wanneer op woensdag donderdag nog een zwak frontje doortrekt met aanvoer van nog warmere lucht. Maar vooral dat is toch wel weer in het oog springend. De temperaturen gaan er weer fors op vooruit. Maandag, dinsdag zitten we nog met maxima ergens voorgaande 20 graden. Al gaat het wel snel hoor. Maandag 21, dinsdag al 23 graden. Maar later in de week, zeker naar het eind van de week toe, kunnen die maxima weer zomers worden met waarde van 25 graden of meer. Kortom, die zomer vindt gewoon een nieuwe adem. Daarbij blijft het droog, misschien rond het midden van de week tijdelijk wat gedruppel wanneer een zwakke storing doortrekt, maar dat is het dan ook. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
6: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Luchtverkeersleider Sky legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog 10.000 euro bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exit polls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlene Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Bagstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
3: Twee verliefde ogen.
2: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

0: praat VBRO terug in de tijd. Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige muziekjes van toen.
1: Het was een heel klein stukje verhaal.
2: Dames en heren, u hoort nu de rechtstreeks reportage van de openingsplechtigheid van de wereldtentoonstelling 1958.
0: Rudy Meins neemt je mee terug in de tijd.
3: Alle mooie mannen zijn zo lelijk.
4: Hij heeft de Vlaamse taal altijd leuk gevonden.
0: Zondagmorgen
5: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
6: Jawel.
0: Bij VBRO.
7: Mam!
8: Zo, dat was de show van Bassie en Adriaan, meisjes en jongens. En ik ben er vast van overtuigd dat jullie je heel prettig hebben geamuseerd.

0: de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
1: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag zijn er veel wolken. Vanochtend trekt daarbij nog een zwak frontje door. Mogelijk valt er hier en daar wat lichte regen. Echt heel weinig, kleine hoeveelheden, als het al gebeurt. Want de kans is groot dat we het gewoon droog houden. Temperaturen die zitten vandaag opnieuw rond een graad of 20. Misschien een tikkeltje minder. Vele plekken eerder 19 dan 20. Maar het blijft toch aan de zachte kant. Met ook weer vrij veel wind. Dat blijft een constante. Die wind zit in een westelijke hoek en waait aan de kust opnieuw goed door. Ook boven land toch weer een wat vlagerige wind die staat te blazen. Ook vanavond en vannacht, al neemt die dan geleidelijk wel in kracht af. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
4: Dit is VBRO.

VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens. Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.
2: Ik maak het gelukkigste meisje van jou elke dag, elke nacht.
1: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
3: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
5: Verliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
0: Dit is VBRO.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

Walter was heel tenger toen hij op de wereld kwam. Hij bestond praktisch enkel uit wat benen, wat roosblauw rimpelig vel en een veel te grote kop. Zijn moeder durfde hem bijna niet spenen. Maar na veel nachten zonder slaap, veel zorgen en geduld, werd Walter al wat sterker en op 7 was hij een doodgewone knaap, een beetje bleek misschien, met het vooruitzicht op een onopvallend leven. Walter zat soms urenlang in het kippenhok, of soms.

Schrijver van hart werd enkele jaren later ook verzameld. Hij deed net een uitval naar een zilveruitje op zijn bord. Het was gewoon maar een breuk van de hartader. Walter Zoom vond hem een baantje bij de Brabantbank. Hij deed zijn paperassenwerk voordelig. De directeur zei van hem: Walter is een flinke kracht, maar om het ver te schoppen wat te melig. Zijn vrienden schimpten: heb jij wel eens ooit een vrouw gehad? Hij glimlachte onzeker en verlegen. Kom zaterdag na achten eens met ons mee naar de stad. Hij zei niet ja en sprak ze ook niet tegen. Op zaterdag na achten

lichte ogen. Ze was jong, ze was niet dom. Ze liet Walter helemaal niet onverschillig. De eerste keer dat die haar vroeg, zei Saskia misschien. Ze vond hem saaier dan een dode goudvis. De tweede keer keek Saskia heel ernstig en zei ja. Een mens moet zich toch vestigen voor hij koud is. Een anjer in zijn knoopsgat liep Walter naar zijn werk.

over Saskia aan het praten. Arme stomme Walter, zei de hoofdboekhouder traag, je zou hem best niet op dat feestje vragen. Jezus, Jezus, deed er een, wat heb ik in die laan een pret gehad met Saskia in mijn wagen.

0: twijfels van de toekomst en het heden.
1: VBRO, Heerlijk Nederland.
0: Ik heb een mooie oude piano. Hij is mijn allerbeste vriend. Met op zijn borst twee koperen luchters, die ik nog altijd prachtig vind. We gingen samen door het leven, vanaf het moment dat ik hem zag. En dat is altijd zo gebleven, zeg maar tot vandaag de dag. En ik kan er geen genoeg van krijgen, als ik die oude toetsen aai.

Hij zal zich nooit op iets beroemen. Bleef met de pootjes op de grond. Ik kreeg het applaus en ik kreeg de bloemen. Als hij thuis te zwijgen stond. Soms zingt hij zacht van minnekozen. Totdat ik op een wolkje drijf. Dan groeien 24 rozen. Uit zijn glanzend zwarte lijf.

Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, had een sik. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem. En zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht. Maar een glaasje Madeira, my dear.

druppeldrank. Ik heb al zoveel al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een wijl dat de stemming steeg ten koste van het pijl. En

goed en greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mandflesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Ah. Toen dacht ze bedrukt, net toen hij dacht het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit met een vent die je nauwelijks kent, en ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur, vloog 8 trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk opende. Glaasje Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in trap. Wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen de ogen opsloeg, sprak de baard aan haar oorlaal uit zo'n kegel van bier. Een glaasje Madeira, my dear.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Luchtverkeersleider Sky legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog 10.000 euro bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exit polls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlene Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Backstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

Ik was een kind, nog lang niet groot. Maar ik had een bek, al veel te groot. Ik zei, oké, ik weet het al. En wat wist ik nu? Niemendal. Op 18 jaar zei ik, dit is mijn start. Dit is mijn leven. Ik ben een reus, keihard. Maar nu vandaag, iets dichter bij de meet, met een stukje leven achter mij, stel ik mij vragen over wat ik deed. Op 25 was ik al rijk, la vie de belle. De eeuwige vrijgezel, lachen en zuipen, het minnespel. Aan iedere vinger een andere vrouw, altijd verliefd, maar nooit trouw. Ah ja. Ik was een grote meneer, nu wist ik alles, nee, zelfs nog meer. Want ik was zo jong, zo gulzig, zo zot. Het was mijn leven en dat kreeg niemand kapot. Dat is alweer verleden tijd, maar al bij al heb ik geen spijt. Slechts af en toe was er een moment waarop je de 5 minuten van de waarheid kent. De levensklok staat al op 60 jaar. En nu komen de vragen. Hoe, wanneer en waar? Had ik gelijk? Heb ik me niet vergist? Heb ik die ene kans genomen of gemist? Wie kan het zeggen? Of denkt dat hij het weet? De bloemen krijg je pas aan de meet. Geen mens die het weet, hoe je draait of keert, dat heb ik geleerd. Misschien te laat geleerd.

0: VBRO. Gewoon gezellig.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

ze moe en zegt ze kom. Ook al ben ik er nog maar net. Ik vind mijn plek nog niet.

zijn. Dit is het huis waar ze woont zonder mij.

kranten, een brief van de bank, twee glazen en een halve fles wijn. Ik zou wel willen zingen van een onafscheidelijk paar, van romantiek en twee handen op één buik. Maar in het lied van dit huis is altijd één afwezig. Ik verdwijn achter de torens die daar staan. Ik verdwijn achter de torens die daar staan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Luchtverkeersleider Sky legt een nieuw voorstel op tafel voor zijn ontevreden personeel in Charleroi. Daarbij zou iedere luchtverkeersleider vanaf 2028 nog €10.000 bruto extra per jaar op het loonbriefje krijgen. De directie hoopt met het voorstel ook het vastgelopen sociaal overleg met de vakbonden over de nachtpremies te deblokkeren. Sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders in Charleroi elke nacht. Als ze doorzetten, zullen maandag ook weer 34 vluchten sneuvelen. In Brussel is een kind zwaar gewond na een aanrijding door een personenwagen en dat op autoloze zondag. Het ongeval gebeurde kort na de middag in het stadscentrum, niet ver van station Brussel-Zuid. Details over het ongeval zijn niet bekendgemaakt. Vorig jaar verongelukte in de hoofdstad ook een meisje op de fiets tijdens autoloze zondag. De verkiezingen in twee Duitse deelstaten lijken weer op zwaar verlies te zullen uitdraaien voor bondskanselier Friedrich Merz. Zijn christendemocratische CDU zou in deelstaat Mecklenburg-Vorpommern in het noordoosten volgens de eerste exit polls maar nipt de kiesdrempel halen. De ultrarechtse AfD zou daar op 37% uitkomen en nipt winnen voor de sociaaldemocraten van de SPD. In de deelstaat Berlijn zou de CDU van Merz volgens die eerste resultaten ook de burgemeesterpost verliezen. Daar staat de extreem linkse Die Linke voorlopig op kop en boekt de AfD minder vooruitgang. Marlene Reusser mag zichzelf opvolgen als wereldkampioene tijdrijden. In Montreal legde de Zwitserse de bijna 40 kilometer lange chrono 40 seconden sneller af dan de Britse Zoe Backstedt, haar 14 jaar jongere uitdaagster. Reusser haalde zelfs mede-favoriete Demi Vollering in. De Nederlandse was achtste. Beste Belgische was Lotte Kopecky op plaats 6. En Mathieu van der Poel heeft een waanzinnig nummer neergezet in de slotrit van de Ronde van Luxemburg. In een etappe van 177 kilometer reed hij na 2 kilometer weg uit het peloton en bleef de volgende 175 kilometer solo voorop rijden tot de finish. De Nederlander had ook al de eerste rit gewonnen. De eindzege was daar voor de Italiaan Davide Piganzoli. De nacht is bewolkt en droog, maar flink koel bij minima rond 9 graden. Daarna beginnen we de week met veel wolken, maar na de middag ook brede opklaringen en maxima die tot 21 graden kunnen oplopen.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Beverliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Dit is VBRO.